0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
1: Total Tank en Carwash Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Carwash Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Carwash Station Anaert. Always on the road. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: Voor een nieuwe installatie, herstelling of onderhoud van waterpompen, slechts één adres. Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Regenwaterpompen, bronpompen en kelderpompen. Problemen met het water, kalk, ijzer, vuil? Wij plaatsen de juiste filter voor uw water. Een volledig beregening voor uw tuin? Nog steeds geen regenwaterrecuperatie? Komt er water in uw kelder? Geef ons een seintje. Onze technische dienst staat er uw beschikking. Mertens Aqua in Opwijk. Bel 052 37 29 52. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be en volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
4: Familie Radio. Enjoy FM.

0: jaar Albert Heijn Merchten. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchten in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchten is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchten@outlook.be. Albert Heijn Merchten, Dendermondse straat 15. Wat is de lekkere van
1: Albert Heijn? Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maanden of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Familie Radio Enjoy FM.
3: De leukste muziek voor alle leeftijden. When

0: u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen, in de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
2: Familieradio
3: en Joy FM.
4: Prettig weekend.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Magie in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit, dat het zicht niet langer vervormt, waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Magie is uw Varilux-expert in de buurt, die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Magie begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Magie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmagie.be.
1: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10 te Steenhuffel.
2: Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
3: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
2: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah!
2: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor 1 dag, of voor 1 week, of 1 maand, of 6 maanden, of 1 jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
5: Familie Radio. Enjoy FM.

0: Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: De leukste muziek voor alle leeftijden.
3: Enjoy FM.

0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties, Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem. Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familieradio Enjoy FM.
0: Familieradio
2: Enjoy FM.
3: Prettig weekend.

0: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Zin in een overheerlijke pizza?
2: Oh yeah.
1: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 100.

4040 of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. Familie Radio Enjoy FM.

0: Vijf jaar Albert Heijn Merchten. Vijf jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan vijf jaar lang pakt Albert Heijn Merchten in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchten is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchten@outlook.be. Albert Heijn Merchten, Dendermondse straat 15.
1: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Familieradio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchtem. Meer

0: 53 41.
1: Aqua Mertens is de winkel bij uitstek voor zowel de professionals als de doe-het-zelver. Je vindt er een ruim aanbod aansluitmateriaal voor water, beregening, waterdarmen, filters en waterverzachters. Een grote stok is noodzakelijk. Zodoende kan u in ons magazijn van meer dan 2000 vierkante meter ook terecht voor alle waterpompen, hoogdrukreinigers, drinkbakken en opslagtanks. Voor meer info, kom eens langs op de Klei 193 in Opwijk. Of neem een kijkje op www.mertens-aqua.be. Of bel 052 37 29 52. En volg ons ook op Facebook.
2: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.

Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 75 75 27. And take your chance. De leukste muziek voor alle leeftijden. Enjoy FM.

0: zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren? Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchet deuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
0: Familie Radio en Joy FM.
2: Goedemorgen.
3: Hey.

0: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Zoek je een garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan? Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 00 32. Surf naar garagevanborm.be of surf naar garagevanborm.de. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. Info at familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
3: Familie Radio Enjoy FM.
4: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Total Tank en Carwash Station Anaard is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voor verpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Carwash Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Carwash Station Anaard. Always on the road. Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 25 75 77. And take your chance. De leukste muziek voor alle leeftijden.
3: Enjoy.

Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25. Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes. Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio, Enjoy FM.
2: Familie Radio,
3: Enjoy FM.
4: Prettig weekend.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052-35-74-85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters, Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit. Bij De Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. De leukste muziek voor alle leeftijden.
2: Enjoy FM.

0: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: Radio, Enjoy FM en Total Tank & Car Wash Station in Merchten bij Jo en Nathalie wensen u een fijne morgen.
1: Familieradio, Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel. Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah.

0: Wij hebben de geschikte formule voor u.
1: Neem contact op met Enjoy.
0: Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
2: Familieradio Enjoy. FM.

0: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
1: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
0: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
2: Dit is Familieradio Enjoy FM met het nieuws.
3: De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag het ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
4: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
3: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werd onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende aanvallen in het Midden-Oosten. En voetbal, de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Op 21 juni spelen de Rode Duivels tegen Iran. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer en maximaal tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maximaal tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
5: Familie Radio Enjoy FM.
6: Goedemorgen.

0: Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Maggi in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit, dat het zicht niet langer vervormt, waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Maggi is uw Varilux-expert in de buurt, die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Maggi begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Maggi vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmaggi.be.
1: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, 1 adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchtem.

0: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Familie Radio Enjoy FM.

0: Stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchet deuren aan €770. Geplaatst prijzen exclusief 6 of 21. 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzalen in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen. Total Tank en Kawas Station Anaard is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawas Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052-373-661. Total Tank en Kawas Station Anaard. Always on the road. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052-57-87-17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. Familie Radio Enjoy FM.

0: FM en Total Tank & Car Wash Station in Merchten bij Jo en Nathalie wensen u een fijne morgen.
1: Enjoy.
2: De ene hit na de andere.

0: garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan. Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 00 32. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.de. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
2: Familieradio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is Hotel Restaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02-270-0888. info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
2: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
3: De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependaal aan het bedrijf, schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag die ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
4: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
3: Vorig jaar werden er ook al 10% minder Volvo-auto's verkocht. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen en dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt in de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
5: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten, 1 voor het filmen en het uitzenden van de match en 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
3: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. Het Amerikaanse leger heeft vannacht verschillende aanvallen uitgevoerd op Iran. Er werden onder meer verschillende radarinstallaties bij de straat van Hormuz geraakt. Eerder zou het leger ook 4 Iraanse drones en verschillende raketten hebben neergehaald. Die waren gericht op schepen in de straat van Hormuz. Ook de golfstaten Kuwait en Bahrein hebben aanvallen gemeld. De voorbije dagen waren er ook al verschillende beschietingen in het Midden-Oosten. In Florence in Frankrijk wordt morgen een witte mars gehouden ter nagedachtenis van Liana. Dat is het meisje van 11 dat vorige week verdween. Haar lichaam werd donderdag dood teruggevonden in een graansilo. Een verdachte van 41 werd opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Sport dan, de Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelpuntensaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig tegen opnieuw Luxemburg. En de spelers van de Iraanse nationale ploeg hebben hun visa gekregen voor de VS voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de Iraanse spelers toestemming kregen om de VS binnen te mogen. Iran zit op het WK in de groep met de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Het WK begint volgende week donderdag. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer met maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
6: Familieradio.
2: Enjoy FM.
7: Prettig weekend.

0: Familie Radio Enjoy FM.
1: Jij bent alles wat ik wou. Spijt me, ik was fout. Om te denken, het is voorbij. Ik ben liever vrij.

0: Aqua Mertens is de winkel bij uitstek voor zowel de professionals als de doe-het-zelver. Je vindt er een ruim aanbod aansluitmateriaal voor water, beregening, waterdarmen, filters en waterverzachters. Een grote stok is noodzakelijk. Zodoende kan u in ons magazijn van meer dan 2000 vierkante meter ook terecht voor alle waterpompen, hoogdrukreinigers, drinkbakken en opslagtanks. Voor meer info, kom eens langs op de Klei 193 in Opwijk. Of neem een kijkje op www.mertens-aqua.be. Of bel 052 37 29 52. En volg ons ook op Facebook.
1: Bij De Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierigemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid. Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
2: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
3: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
2: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah.

0: Wij hebben de geschikte formule voor u.
1: Neem contact op met Enjoy.
0: Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 77. And take your chance.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden.
2: Enjoy FM.

0: Vijf jaar Albert Heijn Merchtem. Vijf jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan vijf jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
1: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
0: Droom jij ook al heel je leven van een oldtimer? Dan moet je eens binnenspringen bij Vintage Garage in Londerzeel. In de werkplaats en showroom staat een mooie collectie wagens die te koop zijn. Je kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen van je oldtimers. Ook deel- en volledige restauraties kunnen voor u verzorgd worden. Vintage Garage vind je in de Scheersmolendreef 12 in Londerzeel. Wenst u meer informatie over de mogelijkheden? Stuur een mail naar info@vintagegarage.be. www.vintagegarage.be. Of bel Jeroen de Brabanter 0488 50 66 60. Noteer alvast zondag 21 juni in je agenda, want dan vindt de vierde editie van All Time Classics plaats in Steenuffel. Deze oldtimer meeting brengt liefhebbers van klassieke wagens samen voor een dag vol nostalgie.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
3: Familie Radio Enjoy
2: FM.
4: De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Jelly Radio, Enjoy FM en Total Tank & Car Wash Station in Merchten bij Jo en Nathalie wensen u een fijne morgen.
1: Enjoy.
2: De ene hit na de andere.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationsstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25. Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

Philips Motors. Bosch Car Service op de Kleine Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres

0: www.garagefilips.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services. Jaarlijks verlof van 20 juli tot 5 augustus.
1: Ga jij binnenkort de baan op met je bedrijfswagen? Zorg dan dat je goed voorbereid bent met een degelijke inrichting van dw.be. Van stevige rekken en schuiflades tot vloeren, wandbekleding en accessoires. Wij zorgen dat alles zijn plaats heeft. Bij ons krijg je niet alleen advies, maar ook een duurzame oplossing op maat van je wagen. Neem een kijkje op www.dw.be en plan snel en eenvoudig je afspraak. Bel 052 30 97 31. Mail naar info@dw.be of kom langs in de Weverstraat 42, Klonderzeel. Werk slimmer, veiliger en efficiënter met dw.be. Jouw partner voor bedrijfswageninrichtingen.
2: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
0: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
3: Familie Radio en Joy FM. Goedemorgen.

0: Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Maggi in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit, dat het zicht niet langer vervormt, waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Maggi is uw Varilux-expert in de buurt, die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Maggi begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Maggi vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmaggi.be.
1: Total Tank en Kawa Station Anaart is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaart. Always on the road.
2: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel.
3: Organiseer je iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
4: Familieradio. Enjoy FM.

0: garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan. Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
2: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
3: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
2: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah.
2: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
5: Familie Radio Enjoy
2: FM.
6: De leukste muziek voor alle leeftijden.

je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchtem.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanoverstraat 71 in Opwijk. Bel 052-35-74-85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters, Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren? Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst prijzen exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzalen in de Stationsstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familieradio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. Familieradio Enjoy FM.

0: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen in de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
4: Child Focus waarschuwt voor grooming of online kinderlokken via Spotify. Daarbij proberen pedofielen in contact te komen met minderjarigen via hun favoriete muziek. Niels van Pamel van Child Focus.
5: Dat doel kan tweeledig zijn, dus enerzijds voor het bekomen van beeldmateriaal, maar anderzijds ook voor fysiek af te spreken en fysiek misbruik te kunnen bewerkstelligen. En wat wij dus zien is dat die groomers tegenwoordig van de ontwikkelingen binnen Spotify gebruik maken. Het is dus mogelijk voor groomers vandaag de dag om die jongeren online te gaan vinden en met hen een chatgesprek te starten.
4: Je kan best de privacy-instellingen van je Spotify-account aanpassen. Child Focus is ook bereikbaar via het nummer 116 3x0. In Anderlecht in Brussel woedt een grote brand in een opslagplaats. Op beelden op sociale media is een gigantische zwarte rookpluim te zien. De brandweer is ter plaatse om de brand te blussen. Inwoners moeten ramen en deuren gesloten houden en de airco uitschakelen. Proximus gaat zijn 5G-netwerk opsplitsen bij grote evenementen. En dat is een primeur in ons land. Vanmiddag wordt de opsplitsing voor het eerst gebruikt tijdens de oefenwedstrijd tussen België en Tunesië. Je hoort Esther Heijmans van Proximus.
6: Je kan 5G-slicing eigenlijk het best vergelijken met een autosnelweg met meerdere virtuele rijstroken. En 3 gaan we vrijhouden voor cruciale diensten in en rond het stadion. 1 voor de communicatie van de medische hulpdiensten. 1 voor het filmen en het uitzenden van de match. En 1 voor al het betaalverkeer in en rond het stadion.
4: Het is de bedoeling om de technologie later ook in te zetten op grote evenementen zoals festivals en zo. De Vlaamse regering biedt bijna 120 miljoen euro subsidies aan om Volvo Car in Gent te houden. Dat blijkt uit een intentieverklaring van Vlaams minister-president Matthias Diependalen aan het bedrijf, dat schrijft HLN. Het is al maanden erg onrustig over de toekomst van de fabriek. Afgelopen week lag de fabriek ook al 3 dagen stil door een staking bij een leverancier. Journalist Timmy van Diepen.
7: Volvo heeft een aantal jaar geleden beslist om een nieuwe fabriek te openen in Slowakije, waardoor nu de vrees is eigenlijk dat er in Gent wel eens banen zouden kunnen verloren gaan als er natuurlijk productie wordt verschoven van Gent naar Slowakije. Maar dat bedrag komt er alleen maar als Volvo natuurlijk zelf ook eerst investeert.
4: Vorig jaar werden er ook 10% minder Volvo-auto's verkocht. In de buurt van Sint-Petersburg in Rusland zijn meer dan 85 Oekraïnse drones onderschept. Dat meldt de regionale gouverneur. De stad werd eerder deze week ook al onder vuur genomen door Oekraïne. In Sint-Petersburg vindt deze week een groot economisch forum plaats onder leiding van Russisch president Poetin. En sport. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg makkelijk gewonnen. Het werd 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. De dag start zwaar bewolkt, daarna geleidelijk buien. Deze namiddag mogelijk onweer, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog bij maxima tot opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
0: Familieradio.
3: Enjoy FM. Prettig weekend.

0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
1: Vijf jaar Albert Heijn Merchtem. Vijf jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan vijf jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod, een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
2: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
3: Aqua Mertens is de winkel bij uitstek voor zowel de professionals als de doe-het-zelver.
4: Je vindt er een ruim aanbod aansluitmateriaal voor water, beregening, waterdarmen, filters en waterverzachters. Een grote stok is noodzakelijk. Zodoende kan u in ons magazijn van meer dan 2000 vierkante meter ook terecht voor alle waterpompen, hoogdrukreinigers, drinkbakken en opslagtanks. Voor meer info, kom eens langs op de Klei 193 in Opwijk. Of neem een kijkje op www.mertens-aqua.be. Of bel 052 37 29 52. En volg ons ook op Facebook.
5: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. Familie Radio Enjoy FM. De

0: Wilfried Sergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, omstoppen van leidingen en rioleringen, het kuisen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier. En is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60 of mail naar gerda.gijsemans@outlook.com.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties, Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya, Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado en nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
2: Het cursiefje.
3: Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws.
2: Het cursiefje
3: valt 11 keer per jaar gratis in uw bus.
2: En vind je online op www.cursiefje.be.
3: Het cursiefje.
2: Onomwonden, streekgebonden.
1: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
4: Familieradio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.

0: Total Tank en Kawa-station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa-service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchten. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052-373-661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
1: Wij spelen alle hits
0: van Familie Radio
1: Enjoy
0: FM.

0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Ontdek Sarus Winkel in Londerzeel. De specialist voor alles wat je huis gezelliger en stijlvoller maakt. Van prachtig gedekte tafels en unieke geschenkartikelen tot verfijnde decoratie, badkameraccessoires en kwalitatieve elektro. Hier vind je het allemaal onder één dak. Mechelsestraat 31 in Londerzeel of ontdek alles op www.sarenswinkel.be of 052 30 48 11. Profiteer nu van onze spaaractie van 1 april tot 30 juni. En verzamel voor een prachtige schort, keukenhanddoeken of een ovenwand. Liefhebbers van koken kunnen hun hart ophalen met een exclusieve aspergekoker van de Meijeren aan een uitzonderlijke prijs van €49 in plaats van €89. Voor Vaderdag verrassen we met een robuuste gietijzeren grillpan van 28 centimeter aan €99 in plaats van €149.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Familieradio en Joy FM.
4: Goedemorgen. Come on.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Maggie in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit dat het zicht niet langer vervormt waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Maggie is uw Varilux-expert in de buurt die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Maggie begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Maggie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmagie.be.
2: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, 1 adres. Afgro, Terlinde 131 in Merchtem.

0: 40. Ga jij binnenkort de baan op met je bedrijfswagen? Zorg dan dat je goed voorbereid bent met een degelijke inrichting van dw.be. Van stevige rekken en schuiflades tot vloeren, wandbekleding en accessoires. Wij zorgen dat alles zijn plaats heeft. Bij ons krijg je niet alleen advies, maar ook een duurzame oplossing op maat van je wagen. Neem een kijkje op www.dw.be en plan snel en eenvoudig je afspraak. Bel 052 30 97 31, mail naar info@dw.be of kom langs in de Weverstraat 42, Klonderzeel. Werk slimmer, veiliger en efficiënter met dw.be. Jouw partner voor bedrijfswageninrichtingen.
1: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah!

Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 25 75 27. And take your chance. Familie Radio Enjoy FM.

0: We moesten er terug gaan naar 1986. Voor mij nu Vice, Don Johnson en deze Heartbeat.
1: Radio. Enjoy FM.
2: Check it out.

0: stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be. Of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107. Of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren. Uw partner in stijlvolle oplossingen.
2: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanoverstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders, al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
3: Philips Motors, Bosch Car Service op de Kleinte Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services. Jaarlijks verlof van 20 juli tot 5 augustus.
0: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio en Joy FM.
4: Wij spelen alle hits
0: van Familie Radio
4: Enjoy
0: FM.

De La Sol. Ring, ring, ring. De zondag 14 juni singlevoorstelling van Dieter Vra. Vive, vive la vie met Claude en Ambiance. Aanvang is daar 14 uur. Dan gaat het allemaal door in café Het Bierhuis te Opwijk. Dit is De Geest.

0: zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
3: Zoek je een garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan? Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 00 32. Surf naar garagevanborm.be of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
0: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. De leukste muziek voor alle leeftijden.
4: Familie Radio.
0: Enjoy FM.

Goedenavond om 20 uur 30. Dit is Tina, tribute to Tina Turner in de CC, de B-Corp Stationstraat 23 te Leibeken. Aanvang 20 uur 30. VIP diner 70 euro. Tribuneplaatsen vanaf 20 tot 35 euro daar. Ja, je ziet maar. Wat je gaat doen, wat je leuk vindt vandaag. Bobby Brown.

0: Zondag 14 juni, vier vaderdag met het hele gezin. John Dennis met live orkest. Gaat allemaal door in de Meiskensbeekstraat 2 te Gumbeke. Drie gangen menu aan €49. Diner is 12 uur tot 13 uur. 30. Muziek van de jaren 70, 80, 90. En een gastoptreden van Frank van Damme.
1: De leukste muziek voor alle leeftijden. Enjoy FM.

weer al van vorig jaar. Accent samen met Sarah en Misha Miller. Deze Don't Leave, samen met Kylie erbij. Ja, het kan in Misha natuurlijk, hè. Ik heb nog eentje voor nieuws en weer reclame. En daarna beginnen we aan een nieuwe aflevering van onze Lage Landen Top 15. Hier zijn de Pointer Sisters en Fire uit 78.

0: u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen in de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierigemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Dit is Familieradio Enjoy FM met het nieuws.
4: De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle. Dat meldt de brandweer. Is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit. Er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
5: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts één lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
4: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de FOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondagvoormiddag wil openen tot 13 uur. Maar volgens de FOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Federaal minister van Justitie Annelies Verlinde wil het recht op abortus verlengen, tot 14 weken in plaats van 12. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel. Verder wil Verlinde ook een uitzondering voor vrouwen die slachtoffer zijn van verkrachting. Die zouden hun zwangerschap na 18 weken nog kunnen afbreken. De bedenktijd zou ook ingekort worden, van 6 naar 2 dagen. Eerder hadden verschillende coalitiepartners al laten weten tegen een uitbreiding van het abortusrecht te zijn. De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies over het vaccinatieschema van baby's, omdat het nu om te veel afspraken en dosissen gaat. De raad wil daarom verschillende vaccinatiemomenten samenvoegen. Joris Monens van het departement Zorg.
6: Enerzijds is er een dosis minder van het zogeheten vijfvoudig vaccin dat tegen 5 ziektes beschermt. Anderzijds stappen ze voor het vaccin tegen pneumokokken over naar een vaccin dat in 4 dosissen gegeven wordt in plaats van de huidige 3 dosissen. En dat een vaccin is dat tegen meer types van pneumokokken beschermt.
4: Het departement Zorg en het agentschap Opgroeien gaan het advies nu wel nog analyseren. En op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens Israël schoten de soldaten op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk, daarna droger. maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
0: Familie Radio Enjoy FM.
1: Goedemiddag.
7: Mooie vooruitzichten voor het weer, horen wij zeker. Vandaag 6 juni 2026. Tijd voor een nieuwe aflevering van onze Lage Landen Top 15. Eén plaatje verdwenen deze week. De Sneeze Stadsbader met Magie stond er 15 weken in. Dus dat maakt tijd voor onze nieuwe tipplaat deze week. En die komt van een geweldige dame.
0: Tip van de week.
7: De nieuwe single voor Camilla. Nu dat je week bent, zou zij niet in het Engels moeten gaan beginnen.

0: Zou ze niet beter liedjes gaan maken in het Engels? Camilla, nu dat je weg bent, is onze tiplaat. Tot en met volgende week, zaterdag, 12 uur.
1: Het beste, nu dat je weg bent.
2: Iedere zaterdagmiddag, de Lage Landen Top 15 tussen 12 en 1 uur.
0: Nummer 15.

0: 4 plaatsen verlies deze week naar nummer 15. Ja, deze nacht. Marco Schuitmaker, deze nachten.
1: Wij spelen alle hits
2: van Familie Radio.
1: Enjoy.
0: FM. 14 blijft 14.

0: 10 weken in onze lijst en blijft deze week stationair op 14 staan. André Hazes en Robert van Hemert. Samen uit en samen thuis.
1: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
2: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
3: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
4: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
5: De leukste muziek voor alle leeftijden.
6: Familie Radio.
5: Enjoy FM.
0: Het is al die plaat van de week en nu staat ze op nummer 13. Ze daalt 1 plaatsje met deze Oh My God.

14 weken in onze lijst, gaat naar nummer 13, Camilla met deze Oh My God. 12, 3 plaatsen verlies en staat trouwens 3 weken in onze lijst. Tine Martin uit Nederland met deze Jong en Dom.

0: Allemaal jong en dom geweest. Tina Martin, deze week op nummer 12.
1: Familieradio, enjoy. FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.
0: Onze nummer 11. 31 weken in onze lijst. Bazzard, begin opnieuw.

straks om 15 uur spelen onze Rode Duivels tegen Tunesië. Ah ja. Bazaar, deze week op nummer 11. Staat er 31 weken in onze lijst met Begin opnieuw. Nummer 10.

Samen we wel samen met Bankzitters hier de uitslover te zijn. We gaan 3 plaatsen omhoog en staan 10 weken in onze lijst natuurlijk. Nummer 9 wint 1 plaatje.

0: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
1: Droom jij ook al heel je leven van een oldtimer? Dan moet je eens binnenspringen bij Vintage Garage in Londerzeel. In de werkplaats en showroom staat een mooie collectie wagens die te koop zijn. Je kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen van je oldtimers. Ook deel- en volledige restauraties kunnen voor u verzorgd worden. Vintage Garage vind je in de Scheersmolendreef 12 in Londerzeel. Wenst u meer informatie over de mogelijkheden? Stuur een mail naar info@vintagegarage.be. www.vintagegarage.be. Of bel Jeroen de Brabanter 0488 50 66 60. Noteer alvast zondag 21 juni in je agenda, want dan vindt de vierde editie van All Time Classics plaats in Steenuffel. Deze oldtimer meeting brengt liefhebbers van klassieke wagens samen voor een dag vol nostalgie.
2: Voor een nieuwe installatie, herstelling of onderhoud van waterpompen, slechts één adres. Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Regenwaterpompen, bronpompen en kelderpompen. Problemen met het water, kalk, ijzer, vuil? Wij plaatsen de juiste filter voor uw water. Een volledig beregening voor uw tuin? Nog steeds geen regenwaterrecuperatie? Komt er water in uw kelder? Geef ons een seintje. Onze technische dienst staat er uw beschikking. Mertens Aqua in Opwijk. Bel 052 37 29 52. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be en volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
3: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
4: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
3: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
5: Oeh, yeah.
3: Dan hebben wij de oplossing.
6: De oplossing.
3: Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u.
7: Neem contact op met Enjoy.
3: Mail naar info@familieradio-enjoy.be.
4: Of bel 0473 25 75 27.
3: And take your chance.
4: 87.8 en 105.3 FM.
3: Familie Radio
5: Enjoy
4: FM.
8: Onze nummer 8. 4 plaatsen verlies deze week. En staat 4 weken in onze lijst. We spreken over Mike

0: Pettersson deze week op nummer 8. Dat doe jij, baby.
1: Enjoy. De ene hit na de andere.
0: Onze nummer 7.

0: featuring Donnie in de schaduw. Blijft deze week stationair op 7 staan in 2 weken notering.
1: Familie Radio Enjoy FM.
0: Nummer 6.

deze week. Robert van Everen samen met Donnie en Muerta Now. Onze nummer 5. Stationair op 5 na 11 weken. Bazaard, nacht in Amsterdam.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel. Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
1: Ga jij binnenkort de baan op met je bedrijfswagen? Zorg dan dat je goed voorbereid bent met een degelijke inrichting van dw.be. Van stevige rekken en schuiflades tot vloeren, wandbekleding en accessoires. Wij zorgen dat alles zijn plaats heeft. Bij ons krijg je niet alleen advies, maar ook een duurzame oplossing op maat van je wagen. Neem een kijkje op www.dw.be en plan snel en eenvoudig je afspraak. Bel 052 30 97 31. Mail naar info@dw.be of kom langs in de Weverstraat 42, Londerzeel. Werk slimmer, veiliger en efficiënter met dw.be. Jouw partner voor bedrijfswageninrichtingen.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
3: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.
4: Onze tipplaat komt binnen op nummer 4 deze week van

Lille Kleine, samen met Samuel Welton. Kom binnen deze week op nummer 4. Was vorige week onze tipplaat van de week. Met Maak me nou niet gek. Je bent al gek genoeg. Maak me nou niet gek. Nummer 3. Vorige week nummer 2. 11 weken in onze lijst. Maxime en Babette. Hoe dan ook.

0: Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. 6 weken in onze lijst. Daalt 1 plaatsje vandaag naar nummer 2. Zij hoort bij mij.
1: Dit is de nummer 1 in de Lage Landen top 15. Nummer 1.
0: Vorige week nummer 3.

0: een groot gevecht voor de eerste plaats natuurlijk. 24 weken in onze lijst. Vorige week nummer 3, deze week nummer 1. Fleming tezamen met Meteor. Het is helemaal niet nodig. Bedankt voor het te luisteren. Graag tot volgende week zaterdag.
1: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be. Ontdek Saruswinkel in Londerzeel. De specialist voor alles wat je huis gezelliger en stijlvoller maakt. Van prachtig gedekte tafels en unieke geschenkartikelen tot verfijnde decoratie, badkameraccessoires en kwalitatieve elektro. Hier vind je het allemaal onder één dak. Mechelsestraat 31 in Londerzeel of ontdek alles op www.sarenswinkel.be of 052 30 48 11. Profiteer nu van onze spaaractie van 1 april tot 30 juni. En verzamel voor een prachtige schort, keukenhanddoeken of een ovenwand. Liefhebbers van koken kunnen hun hart ophalen met een exclusieve aspergekoker van de Meijeren aan een uitzonderlijke prijs van €49 in plaats van €89. Voor Vaderdag verrassen we met een robuuste gietijzeren grillpan van 28 centimeter aan €99 in plaats van €149.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM. Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
3: De grote loodsbrand in Anderlecht in Brussel is onder controle, dat meldt de brandweer. Die is wel nog steeds ter plaatse om het vuur te blussen. De brand brak vanmorgen uit. Er zou ook instortingsgevaar zijn. Wat de oorzaak van de brand is, is nog niet duidelijk, zegt Walter de Rieuw van de brandweer.
4: De inhoud van de opslagplaats is ook nog niet bekend, want er zijn verschillende huurders. Er zouden wel elektrische steps aanwezig zijn, vandaar die ontploffingen waarschijnlijk. De omwonenden worden opgevangen in een opvangcentrum. Momenteel is er slechts één lichtgewonde brandweerman afgevoerd naar het ziekenhuis.
3: In totaal werden 50 bewoners geëvacueerd. Het gemeentelijk noodplan is ook nog steeds van kracht. Supermarktketen Aldi mag zijn werknemers op zondag maar tot 12 uur laten werken. Dat zegt de FOD Werkgelegenheid. Eerder deze week raakte bekend dat de directie van Aldi ook op zondag voormiddag wil openen, tot 1 uur. Maar volgens de FOD overtreden ze daarmee de arbeidswetgeving. De vakbonden klagen al langer dat supermarkten die wetgeving negeren. Wie als werkloze op de wachtlijst staat voor een sociale woning, moet vanaf 2028 verplicht

0: naar de VDAB. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu geldt die regel enkel voor wie effectief een sociale woning huurt. Wie weigert om zich aan te melden bij de VDAB, moet meer huur betalen. Het gaat om een stijging tussen de 50 en 150 euro per maand. Voor kandidaathuurders gelden vanaf 2028 ook strengere taalvereisten. Op de westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een baby van 7 maanden doodgeschoten. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. De ouders van het jongetje raakten licht gewond. Volgens de Israëlische soldaten schoten ze op een voertuig dat op hen afkwam. Het Israëlische leger onderzoekt de zaak nu. En bij een Israëlische luchtaanval op Libanon zijn gisteravond zeker 5 doden gevallen. Onder hen ook een hulpverlener. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Opvallend, eerder deze week bereikten Israël en Libanon nog een akkoord over een nieuw staakt het vuren. Al blijven de aanvallen dus gewoon doorgaan. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
1: Familieradio.
2: Enjoy FM.
3: Prettig weekend.

0: Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Maggi in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit, dat het zicht niet langer vervormt, waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Maggi is uw Varilux-expert in de buurt, die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Maggi begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Maggi vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmaggi.be.
1: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, 1 adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchtem. Meer

0: Sergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, omstoppen van leidingen en rioleringen, het kassen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier. En is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60. Of mail naar gerdagijsemans@outlook.com. Total Tank en Kawa Station Anaard is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voor verpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaard. Always on the road. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
1: Wij spelen alle hits
0: van Familie Radio
1: Enjoy
0: FM.

0: kwalitatieve binnendeuren?
1: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be. Of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107. Of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren. Uw partner in stijlvolle oplossingen.
2: Zoek je een garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan? Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt, of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 00 32. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
0: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Philips Motors, Bosch Car Service op de Kleine Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services. Jaarlijks verlof van 20 juli tot 5 augustus.
2: Zin in een overheerlijke pizza?
3: Oh yeah.
2: Kom naar Pizza Heat.
4: Gevestigd aan de Heerbaan 159B.

0: 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenheuvel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro. Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
1: Oeh, yeah.
0: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maand, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. And take your chance.
2: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02-270-0888. info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
3: Familieradio en Joy FM.
0: Goedemiddag.
4: You know that.

0: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur. Zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orgamerchtem, Stationsstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25. Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
1: 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio. Enjoy.

0: Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Wilfried Sergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, ontstoppen van leidingen en rioleringen, het kassen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier. En is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60. Of mail naar gerdagijsemans@outlook.com.
0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
0: Familie Radio Enjoy FM.

0: jij ook al heel je leven van een oldtimer? Dan moet je eens binnenspringen bij Vintage Garage in Londerzeel. In de werkplaats en showroom staat een mooie collectie wagens die te koop zijn. Je kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen van je oldtimers. Ook deel- en volledige restauraties kunnen voor u verzorgd worden. Vintage Garage vind je in de Scheersmolendreef 12 in Londerzeel. Wenst u meer informatie over de mogelijkheden? Stuur een mail naar info@vintagegarage.be. www.vintagegarage.be. Of bel Jeroen de Brabanter 0488 50 66 60. Noteer alvast zondag 21 juni in je agenda, want dan vindt de vierde editie van Oldtime Classics plaats in Steenuffel. Deze oldtimer meeting brengt liefhebbers van klassieke wagens samen voor een dag vol nostalgie. Voor een nieuwe installatie, herstelling of onderhoud van waterpompen, slechts één adres. Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Regenwaterpompen, bronpompen en kelderpompen. Problemen met het water, kalk, ijzer, vuil? Wij plaatsen de juiste filter voor uw water. Een volledig beregening voor uw tuin? Nog steeds geen regenwaterrecuperatie? Komt er water in uw kelder? Geef ons een seintje. Onze technische dienst staat er uw beschikking. Mertens Aqua in Opwijk. Bel 052 37 29 52. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be en volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties. 5 jaar Albert Heijn merkt hem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn merkt hem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15. Wat is de lekkere van
1: Albert Heijn? Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Enjoy.
1: De ene hit na de andere.

0: jij binnenkort de baan op met je bedrijfswagen? Zorg dan dat je goed voorbereid bent met een degelijke inrichting van dw.be. Van stevige rekken en schuiflades tot vloeren, wandbekleding en accessoires. Wij zorgen dat alles zijn plaats heeft. Bij ons krijg je niet alleen advies, maar ook een duurzame oplossing op maat van je wagen. Neem een kijkje op www.dw.be en plan snel en eenvoudig je afspraak. Bel 052 30 97 31. Mail naar info@dw.be of kom langs in de Weverstraat 42, Plonderzeel. Werk slimmer, veiliger en efficiënter met dw.be. Jouw partner voor bedrijfswageninrichtingen.
1: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
2: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties, Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya, Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado en nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal Koeweidestraat 48-1 te Merchtem.
3: Ontdek Sarus Winkel in Londerzeel. De specialist voor alles wat je huis gezelliger en stijlvoller maakt. Van prachtig gedekte tafels en unieke geschenkartikelen tot verfijnde decoratie, badkameraccessoires en kwalitatieve elektro. Hier vind je het allemaal onder één dak. Mechelsestraat 31 in Londerzeel of ontdek alles op www.sarenswinkel.be of 052 30 48 11. Profiteer nu van onze spaaractie van 1 april tot 30 juni. En verzamel voor een prachtige schort, keukenhanddoeken of een ovenwand. Liefhebbers van koken kunnen hun hart ophalen met een exclusieve aspergekoker van de Meijeren aan een uitzonderlijke prijs van €49 in plaats van €89. Voor Vaderdag verrassen we met een robuuste gietijzeren grillpan van 28 cm aan €99 in plaats van €149.
2: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
4: Dit is Familieradio en Joy FM met het nieuws.
5: Rond deze tijd beginnen onze Rode Duivels aan hun laatste oefenwedstrijd voor het WK voetbal. De Duivels nemen het in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion op tegen Tunesië. Sportjournalist Maarten Brex.
6: Wij horen bij de mensen van de voetbalbond dat ze Tunesië hier vanmiddag een klein beetje zien zoals Egypte. Straks de eerste tegenstander in de groepsfase.

0: voor de Rode Duivels. Dat wil zeggen, een stug elftal dat een beetje voor doel gaat hangen en dan probeert pijlsnel uit te breken en te counteren tegen de Rode Duivels.
1: En in de opstelling staat Courtois in het doel. In de verdediging spelen Ngoy, Mechelen, Castagne en Meunier. Op het middenveld staan De Bruyne, Onana en Tielemans. Voorin Doku, Trossard en De Ketelaere. In Centraal-Afrika zijn intussen al zeker 500 mensen besmet met ebola. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In Congo gaat het om 452 gevallen, waaronder 82 overlijdens. In buurland Oeganda zijn er nu 19 mensen besmet en 2 mensen overleden. Het aantal ebola-besmettingen is er dus fors toegenomen. Het gaat daarom nu al om een volksgezondheidscrisis van internationale omvang. En paus Leo XIV is aangekomen in Spanje voor een bezoek van een week. Hij gaf al een toespraak in het Koninklijk Paleis en hij bedankte premier Sanchez, omdat zijn regering een van de meest uitgesproken tegenstanders is tegen de oorlog in Iran. Later spreekt de paus ook nog met slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk. En dan tegen het einde van zijn bezoek reist hij door naar de Canarische eilanden, waar hij opvangcentra voor migranten bezoekt. Vanmiddag geleidelijk buien, mogelijk met onweer. Vanavond zijn er ook nog enkele buien mogelijk. Daarna droger, maxima tot 19 graden. Morgen overwegend droog en opklaringen bij opnieuw 19 graden. Maandag wisselvallig, wel warmer bij zo'n 23 graden.
2: Familieradio.
3: Enjoy FM.
4: Prettig weekend.

je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchtem. Meer

0: 41.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of één van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
2: Zin in een overheerlijke pizza?
3: Ah, yeah.
2: Kom naar Pizza Heat.
4: Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel.
2: Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur.
4: Bel ons op 052 50 40 40.
2: Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be.
4: Wij leveren snel en vers
2: in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen.
4: Haal jij je pizza liever zelf af?
2: Dan krijg je elke dag 10% korting.
4: Pizza Heat Steenhuffel,
2: waar kwaliteit, smaak en service samenkomen.
4: En op maandag is het feest.
2: Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro.
4: Een pizza medium
2: voor 10 euro.
4: Of een pizza large
2: voor 12 euro.
5: Meer en meer.
2: Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
4: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
2: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
6: Oeh, yeah!

0: Wij hebben de geschikte formule voor u.
1: Neem contact op met Enjoy.
0: Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
2: Familie Radio. Enjoy FM.

0: Total Tank en Kawa-station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa-service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road.
1: Zoek je een garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan? Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
2: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be. En op 052 30 56 45. De campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuvel.
0: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Enjoy.
0: De ene hit na de andere.

0: Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
1: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
2: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren? Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen.
3: Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Maggi in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit dat het zicht niet langer vervormt waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Maggi is uw Varilux-expert in de buurt die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Maggi begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Maggi vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmaggi.be.
4: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
5: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabby.be of surf naar www.hotelabby.be. Hotel Restaurant Abby, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach. Philips Motors, Bosch Car Service op de Kleine Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services. Jaarlijks verlof van 20 juli tot 5 augustus. Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
1: Familie Radio en Joy FM.
2: Goedemiddag.

0: jaar Albert Heijn Merchten. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchten in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchten is de supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchten@outlook.be. Albert Heijn Merchten, Dendermondse straat 15. Wat is de lekkere van Albert
1: Heijn? Droom je al langer van een wellness? Bij Aqua Mertis bent u aan het juiste adres. Een zwembad afgewerkt van A tot Z? Of steekt u liever zelf de handen uit de mouwen? Dan helpen wij u graag verder met uw zwembadproject. Liever een spa met hydromassage of een infraroodcabine? Breng dan zeker een bezoekje bij Mertis Aqua, Klei 193 in Opwijk. Wij hebben ook een ruim aanbod aan zwembadproducten, warmtepompen, zwembadpompen, filters. Kortom, alle benodigdheden voor uw zwembad of spa. Kijk ook eens op de website www.mertis-aqua.be. En volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
2: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden.
3: Familie Radio Enjoy.

0: De Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
2: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
3: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
2: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
4: Oeh, yeah!

Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 25 75 27. And take your chance. Enjoy. De ene hit na de andere.

0: Fleet Sergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten, ontstoppen van leidingen en rioleringen, het kuisen van regenwaterputten voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier. En is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60. Of mail naar gerdagijsemans@outlook.com.
1: Ga jij binnenkort de baan op met je bedrijfswagen? Zorg dan dat je goed voorbereid bent met een degelijke inrichting van dw.be. Van stevige rekken en schuiflades tot vloeren, wandbekleding en accessoires. Wij zorgen dat alles zijn plaats heeft. Bij ons krijg je niet alleen advies, maar ook een duurzame oplossing op maat van je wagen. Neem een kijkje op www.dw.be en plan snel en eenvoudig je afspraak. Bel 052 30 97 31. Mail naar info@dw.be of kom langs in de Weverstraat 42, Klonderzeel. Werk slimmer, veiliger en efficiënter met dw.be. Jouw partner voor bedrijfswageninrichtingen.
0: Zin in een overheerlijke pizza? Oh yeah. Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel. Waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio Enjoy.

0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Ontdek Saruswinkel in Londerzeel. De specialist voor alles wat je huis gezelliger en stijlvoller maakt. Van prachtig gedekte tafels en unieke geschenkartikelen tot verfijnde decoratie, badkameraccessoires en kwalitatieve elektro. Hier vind je het allemaal onder één dak. Mechelsestraat 31 in Londerzeel of ontdek alles op www.sarenswinkel.be of 052 30 48 11. Profiteer nu van onze spaaractie van 1 april tot 30 juni. En verzamel voor een prachtige schort, keukenhanddoeken of een ovenwand. Liefhebbers van koken kunnen hun hart ophalen met een exclusieve aspergekoker van de Meijeren aan een uitzonderlijke prijs van €49 in plaats van €89. Voor Vaderdag verrassen we met een robuuste gietijzeren grillpan van 28 cm aan €99 in plaats van €149.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
3: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
4: We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische producten. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens één keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
5: Dat is een methode die steeds meer in gang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
4: Vandaag start trouwens de Bioweek. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. In Brussel zijn er opnieuw heel wat agenten aanwezig aan het Centraal Station. Al is het er volgens de politie voorlopig wel rustig. Jongeren hadden in chatgroepen op sociale media opgeroepen om opnieuw te gaan betogen tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren en eergisteren kwamen al duizenden betogers op straat, onder wie heel wat amokmakers die met vuurwerk en verkeersborden naar de politie gooiden en allerlei voorwerpen in brand staken. De politie pakte in totaal zo'n 400 mensen op. De staking van de zee- en kustloodsen is voorbij. Dat bevestigt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Rond de middag lagen er nog bijna 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen in of uit te varen. Bij de haven van Zeebrugge was de hinder beperkt. Sinds begin dit jaar staakten de loodsen al verschillende keren uit onvrede met de pensioenhervorming. Mogelijk volgen er nog nieuwe acties. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. De Pakistanse minister van Binnenlandse Zaken gaat naar Iran om er te onderhandelen over een mogelijk einde van de oorlog. Pakistan is de bemiddelaar tussen Iran en de VS. Sinds begin april geldt er een staakt het vuren. Maar in de realiteit is daar niet veel van te merken en gaan de aanvallen gewoon voort. Het is bewolkt met buien, later vanavond droger, minima straks rond 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt, wel overwegend droog en tot 20 graden. Maandag en de dagen daarna wisselvallig en rond 20 graden opnieuw.

0: u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i. Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Maggi in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit, dat het zicht niet langer vervormt, waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Maggi is uw Varilux-expert in de buurt, die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Maggi begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Maggi vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmaggi.be.
1: Zoek je een garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan? Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt, of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
0: Enjoy.
3: De ene hit na de andere.

0: met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Be Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
1: Total Tank & Kawa Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank & Kawa Station Anaert. Always on the road. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be. De leukste muziek voor alle leeftijden.
2: Familie Radio
1: Enjoy FM.
3: For them. And think if they can make it a better place.

0: Zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Ter Linde 131 in Merchtem.

0: Philips Motors. Bosch Car Service op de Kleine Opwijk. Uw adres voor nieuwe en tweedehands wagens. Telefonisch bereikbaar op 052 37 03 22. Wij verzorgen, onderhouden en herstellen uw wagen. En dit voor alle merken. Ook voor carrosserie en glasschade kan u bij ons terecht. Wij brengen uw dossier in orde voor de verzekering. Seizoenswissel met gratis bandenopslag voor particulieren. Airco-service, aanbieden keuring. Wij brengen het voor u in orde. Doe zeker mee aan onze zomerwedstrijd en stuur uw antwoord naar ons e-mailadres philips@philipsopwijk.be. De vraag: wanneer is Garage Philips ooit gestart? De eerste 5 correcte antwoorden winnen een onderhoud ter waarde van €250. Waag zeker uw kans. Philips Motors, Bosch Car Services. Jaarlijks verlof van 20 juli tot 5 augustus.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey. Waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
2: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren,
1: uw partner in stijlvolle oplossingen.
0: Droom jij ook al heel je leven van een oldtimer? Dan moet je eens binnenspringen bij Vintage Garage in Londerzeel. In de werkplaats en showroom staat een mooie collectie wagens die te koop zijn. Je kan er ook terecht voor onderhoud en herstellingen van je oldtimer.

0: en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
1: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
2: We gaven vorig jaar 1,36 miljard euro uit aan biologische voeding. Dat is 4% meer dan het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing. Bijna de helft van de Belgen koopt minstens 1 keer per maand bewust bio. En ook bij de boeren zelf wordt biologisch telen populairder, zegt bevoegd minister Joop Roens.
3: Dat is een methode die steeds meer in gang vindt in de Vlaamse landbouw. We zien ook in de gangbare landbouw dat er steeds meer gebruik wordt gemaakt ook van biologische productiewijzen. Dus het is bij uitstek natuurlijk een wijze van werken die heel duurzaam is en rekening houdt met de impact op de omgeving.
2: Vandaag start trouwens de Bio-week. Die loopt nog tot en met volgende week zondag om biologische voeding en landbouw in de kijker te zetten. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth heeft opnieuw uitgehaald naar Europa, omdat ze volgens hem niet genoeg doen om zich te verdedigen. Hij zei dat tijdens een herdenkingsceremonie voor D-Day, de bevrijdingsdag van de Tweede Wereldoorlog. Hij vindt dat elke Europese bondgenoot zijn steentje moet bijdragen, zoals toen. Hegseth haalde eerder al fel uit naar Europa en riep de NAVO-bondgenoten op om minder afhankelijk te worden van de VS. Onze Rode Duivels kunnen vol vertrouwen richting het WK vertrekken. Ze wonnen overtuigend van Tunesië met 5-0. De doelpunten kwamen van Trossard, De Ketelare, De Bruyne, Luke Bakio en Raskin. Het was voor de Duivels hun laatste oefenwedstrijd voor het WK. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
4: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.
2: Overmorgen vliegen de Duivels naar de VS. Op 15 juni spelen ze daar dan hun eerste wedstrijd tegen Egypte. Tennis dan. De Russische Mira Andreeva heeft het Grand Slam toernooi Roland Garros gewonnen. Voor de eerste keer in haar carrière. Andreeva is 19 en de nummer 8 van de wereld. Ze won de finale van de Poolse kwalificatiespeelster Maja Kwalinska in 2 sets. Het werd 6-3 en 6-2. Morgen spelen de mannen de finale. De Duitser Alexander Zverev neemt het dan op tegen de Italiaan Fulvio Cobolli. En dan is er nog wielrennen. De Nederlandse Demi Vollering heeft de koninginnenrit in de Giro gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Canadese Isabella Holmgren en de Duitse Antonia Niedermayer. De Nederlandse Anna van der Breggen blijft wel leidster. De rit van vandaag werd wel fors ingekort door een lawine op de Finestre die de dames normaal gezien zouden beklimmen. De Ronde van Italië eindigt morgen. Bewolkt met buien. Later vanavond droger. Minima straks.
0: Familie Radio Enjoy FM.
5: Goedenavond.
6: Selena!

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Droom je al langer van een wellness? Bij Aqua Mertis bent u aan het juiste adres. Een zwembad afgewerkt van A tot Z? Of steekt u liever zelf de handen uit de mouwen? Dan helpen wij u graag verder met uw zwembadproject. Liever een spa met hydromassage of een infraroodcabine? Breng dan zeker een bezoekje bij Mertis Aqua, Klei 193 in Opwijk. Wij hebben ook een ruim aanbod aan zwembadproducten, warmtepompen, zwembadpompen, filters. Kortom, alle benodigdheden voor uw zwembad of spa. Kijk ook eens op de website www.mertis-aqua.be. En volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
2: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
3: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
4: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
5: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
4: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
6: Oeh, yeah!

Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be. Of bel 0473 25 75 27. And take your chance. Familie Radio Enjoy FM.

0: Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
1: Wilfried Sergonje is gespecialiseerd in het ledigen van septische putten. Omstoppen van leidingen en rioleringen. Het kuisen van regenwaterputten. Voor zowel particulieren als bedrijven. Wilfried klaart deze klussen op een vlugge en milieuvriendelijke manier. En is te bereiken op 052 37 15 63. Wilfried is met zijn 40 jaar ervaring een echte specialist in het vak. Je kan hem vinden op de Reedijk 26 in Merchtem. Heeft u nog vragen voor Wilfried? Neem dan contact op met hem via het nummer 0486 50 52 60. Of mail naar gerdagijsemans@outlook.com.
2: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
3: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
4: Familieradio Enjoy FM.

0: Zin in een overheerlijke pizza? Oh, yeah. Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties. Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya. Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado. En nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem.
2: Ontdek Sarus Winkel in Londerzeel. De specialist voor alles wat je huis gezelliger en stijlvoller maakt. Van prachtig gedekte tafels en unieke geschenkartikelen tot verfijnde decoratie, badkameraccessoires en kwalitatieve elektro. Hier vind je het allemaal onder één dak. Mechelsestraat 31 in Londerzeel of ontdek alles op www.sarenswinkel.be of 052 30 48 11. Profiteer nu van onze spaaractie van 1 april tot 30 juni. En verzamel voor een prachtige schort, keukenhanddoeken of een ovenwand. Liefhebbers van koken kunnen hun hart ophalen met een exclusieve aspergekoker van de Meijeren aan een uitzonderlijke prijs van 49 euro in plaats van 89 euro. Voor Vaderdag verrassen we met een robuuste gietijzeren grillpan van 28 centimeter aan 99 euro in plaats van 149 euro.
0: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Wij spelen alle hits
0: van Familie Radio
3: Enjoy
0: FM.

0: Bestel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Total Tank en Kawas Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawas service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawas Station Anaert. Always on the road.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
3: Familie Radio
4: en Joy FM.
5: Prettig weekend.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. Familie Radio Enjoy FM.

0: cursiefje. Dat zijn vier edities met enkel regionaal nieuws. Het cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het cursiefje. Onombonden, streekgebonden.
1: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
2: Oeh, yeah!

0: Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
1: Wij spelen alle hits
0: van Familieradio
1: Enjoy.
0: FM.

0: Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Maggie in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit, dat het zicht niet langer vervormt, waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Maggie is uw Varilux-expert in de buurt, die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Maggie begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Maggie vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmagie.be.
1: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Familie Radio Enjoy FM.

0: Zin in een overheerlijke pizza?
1: Oh yeah.
0: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30. En op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40. Of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
2: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
3: Dit is Familie Radio en Joy FM met het nieuws.
4: Aan het Centraal Station in Brussel zijn opnieuw relletjes ontstaan. De politie kwam massaal ter plaatse, het busverkeer werd onderbroken en de metro's van de MIVB werden allemaal omgeleid. Op sociale media werd opgeroepen om vandaag opnieuw te protesteren tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Relschoppers gooiden opnieuw met vuurwerk. Gisteren en eergisteren werd er ook al hevig geprotesteerd. Mokmakers gooiden met verkeersborden en stichtten brand. Er werden verschillende mensen opgepakt. In Gaza zijn zeker 7 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Er vielen ook zeker 15 gewonden, dat meldt de civiele bescherming daar. Het zou gaan om drone-aanvallen op een vluchtelingenkamp in Gaza-stad. Volgens het Israëlische leger was de aanval gericht op terroristen van Hamas. Onze Rode Duivels zijn helemaal klaar voor het WK. Ze wonnen hun laatste oefenmatch van Tunesië met 5-0. Al mogen we nu niet meteen gaan zweven, zegt Romelu Lukaku.
5: Ik denk dat we gewoon zien dat we goed moeten starten. Dat we dominant moeten zijn in de eerste wedstrijd, ons goed voorbereiden. En ja, er zullen momenten zijn wanneer we moeten verdedigen. En er zullen momenten zijn wanneer we aanvallend heel goed zullen zijn. Dus het is gewoon echt goed game management. Ja, dat is een goede manier om het land uit te zwaaien.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust. Met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02 270 0888. Info@hotelabbey.be. Of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85. Of mail naar tom@vtmotors.be. Of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders. Al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Familieradio Enjoy FM.

0: Total Tank en Carwash Station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Carwash Service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvert en Systeemweg 1 in Merchten. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Carwash Station Anaert. Always on the road.
1: Bij de Vismet in Merchtem vind je meer dan alleen verse vis. Elke dag opnieuw wordt onze vis vers aangevoerd. Maar we bieden zoveel meer in onze traiteurafdeling. Ontdek de heerlijke dagschotels vis, maar ook vlees. Met zorg bereid en altijd vers. Geen tijd om langs te komen? Geen probleem. Je vindt onze gerechten ook in de automaat, zodat je op elk moment van de dag iets lekkers kunt meenemen. Bestellen kan natuurlijk ook op voorhand. En afhalen doe je gewoon in de winkel. De Vismet, Mierichemstraat 60A in Merchtem. Meer info vind je op www.devismet.be of bel ons op 0470 52 55 10. De Vismet. Vers, lokaal en met liefde bereid.
0: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren? Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052 35 51 07 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren, uw partner in stijlvolle oplossingen. Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
2: Wij spelen alle hits
0: van Familie Radio
2: Enjoy
0: FM.

0: bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur, zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
1: 5 jaar Albert Heijn Merchtem. 5 jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan 5 jaar lang pakt Albert Heijn Merchtem in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchtem is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchtem@outlook.be. Albert Heijn Merchtem, Dendermondse straat 15.
2: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
3: Meer en meer. Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
4: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
3: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
5: Oeh, yeah.

0: Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
1: Familie Radio. Enjoy FM.

0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Zin in een overheerlijke pizza?
2: Oh yeah.
1: Kom naar Pizza Heat. Gevestigd aan de Heerbaan 159B in Steenhuffel. Wij zijn elke dag open, ook op feestdagen. Bestellen kan van 17 tot 21 uur 30 en op vrijdag en zaterdag zelfs tot 22 uur. Bel ons op 052 50 40 40 of plaats eenvoudig je bestelling via www.pizza-heat.be. Wij leveren snel en vers in Merchtem, Londerzeel, Buggenhout, Opwijk en Meissen. Haal jij je pizza liever zelf af? Dan krijg je elke dag 10% korting. Pizza Heat Steenhuffel, waar kwaliteit, smaak en service samenkomen. En op maandag is het feest. Geniet van onze speciale afhaalactie. Een pizza small voor slechts 8 euro. Een pizza medium voor 10 euro. Of een pizza large voor 12 euro.
3: Je luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
4: Familieradio
5: en Joy FM.
6: Prettig weekend.

0: u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio en Joy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. Familie Radio Enjoy FM.

garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan. Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt, of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw. Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Terlinde 131 in Merchtem.

0: 41.
1: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, te Steenhuffel.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Familieradio. Enjoy FM.

0: Het Cursiefje. Dat zijn 4 edities met enkel regionaal nieuws. Het Cursiefje valt 11 keer per jaar gratis in uw bus. En vind je online op www.cursiefje.be. Het Cursiefje. Onomwonden, streekgebonden.
1: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
2: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
3: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.
4: Mr. Worldwide!

0: Corrigeer uw zicht met Varilux XR Design glazen met echtheidsgarantie bij Optiek Maggi in Merchtem. Het multifocale brillenglas dat weet hoe uw ogen precies bewegen. Met de hulp van kunstmatige intelligentie kan het Varilux XR brillenglas voorspellen hoe u precies naar dingen kijkt. Varilux is het beste multifocale brillenglas ooit, dat het zicht niet langer vervormt, waardoor het evenwichtsverlies verdwijnt. Optiek Maggi is uw Varilux-expert in de buurt, die deze glazen met veel perfectie en afwerking monteert in uw montuur. De gepersonaliseerde glazen met 2 maand gewenningsgarantie zijn ook verkrijgbaar met verkleuring of met een vaste zonnetint. Optiek Maggi begeleidt je graag bij de keuze van jouw nieuwe bril en helpt waar nodig met deskundig advies. Optiek Maggi vind je in de Auguste Boekstraat 49 in Merchtem en kan je steeds bereiken op 052 37 66 99. Alle info vind je op www.optiekmaggi.be.
1: Met meer dan 20 jaar ervaring in tuinrealisaties, Allgreen, jouw allround sleutel op het tuinhekspecialist. Je kan bij ons terecht vanaf tuinplan tot en met de complete uitvoering en onderhoud in eigen beheer. Alle opeenvolgende werken kunnen zo naadloos op elkaar volgen. In onze toonzaal kan je niet alleen terecht voor het bespreken van je tuinwensen, maar ook voor de inkleding en beleving van je tuin. Zo zijn we dealer van de praktische en kwaliteitsvolle pakketbrievenbussen van eSafe. Modulaire houten tuinhuizen van Vaya, Ryan's Barbecue, Big Green Egg, de enige echte Kamado en nog veel meer. Like en volg onze Facebookpagina voor nieuwe updates. Contacteer ons via onze website www.allgreen.be of kom langs in onze toonzaal, Koeweidestraat 48-1, te Merchtem. Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Familie Radio
3: en Joy FM.
4: Prettig weekend.

0: Bij VT Motors en Scooters Tom Vrijders in Opwijk vindt u alles wat uw motorhart sneller doet slaan. Motoren, scooters, bromfietsen, accessoires, helmen en kledij. Als erkende Kawasaki-dealer verdelen we topmerken zoals Kawasaki, Peugeot, Sim en Ryu. En staan we garant voor professioneel onderhoud, herstellingen en depannage. We hebben steeds een ruime keuze aan nieuwe en tweedehands motoren en scooters. VT Motors en Scooters vindt u in de Nanovenstraat 71 in Opwijk. Bel 052 35 74 85 of mail naar tom@vtmotors.be of surf naar www.vtmotors.be. VT Motors en Scooters Tom Vrijders, al 20 jaar passie, service en kwaliteit.
1: Meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
2: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
1: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
3: Oeh, yeah.
1: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance. Familie Radio Enjoy FM.

0: Total Tank en Kawa-station Anaert is jouw vaste stop voor comfort en kwaliteit onderweg. Terwijl je tankt, kan je binnen terecht voor heerlijke verse koffie en een ruim assortiment voorverpakte broodjes en snacks. Dankzij ons team van gemotiveerde en ervaren medewerkers en onze Kawa-service geven we in geen tijd jouw wagen een stralende look. Je vindt ons makkelijk aan de Wolvertense Steenweg 1 in Merchtem. Voor meer info of hulp kan je ons bellen op 052 373 661. Total Tank en Kawa Station Anaert. Always on the road. Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. Info at familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
1: Enjoy FM. Your daily dose of enjoyment.

0: 87.8 en 105.3 FM. Familie Radio. Enjoy FM.
1: Quand tout s'efface.

0: Vijf jaar Albert Heijn Merchten. Vijf jaar razendscherpe prijzen. Al meer dan vijf jaar lang pakt Albert Heijn Merchten in het iconische Ginderalcomplex uit met een ijzersterk aanbod. Een verrassend assortiment, persoonlijke service en Hollandse prijzen. Of je nu op zoek bent naar dagelijkse boodschappen, trendy nieuwe producten ontdekken of gewoon wil genieten van mega kleine prijsjes, wij hebben het allemaal. Ontdek onze wekelijkse bonusfolder en geniet van de ongeziene aanbiedingen in de winkel en via de AH-app. Albert Heijn Merchten is dé supermarkt die beter eten bereikbaar wil maken voor iedereen. We zijn 7 op 7 open, ook op feestdagen. Hopelijk tot snel in de winkel. Heb je vragen? Bel ons op 052 21 27 24. Contacteer ons via sociale media of mail ahmerchten@outlook.be. Albert Heijn Merchten, Dendermondse straat 15.
1: Wat is de lekkere van Albert Heijn?
2: Bij Handy Home vindt u alle materiaal die essentieel zijn voor uw dagelijkse doe-het-zelf-activiteiten. Van monteren van uw meubels tot hangende frames of planken. Naast de topleveranciers biedt Handy Home u eveneens een assortiment private labels aan. Ons personeel adviseert je graag bij het vinden van het juiste gereedschap. En dit is niet alles. Inderdaad, naast al onze hardware, gereedschappen, schilderwerk, decoratie, bouwproducten en wat je nog meer nodig hebt, kom gerust onze schappen bezoeken om nog meer nieuwe producten te ontdekken. Handy Home is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19 uur en zaterdag van 8 tot 18 uur. Zondag gesloten. Ontdek onze huidige promoties ook op www.orgamerchtem.be en in onze folder elke maand. Orga Merchtem, Stationsstraat 114 118 te Merchtem, 052 25 04 25.
3: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt, als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt, dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17 of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
4: Wij spelen alle hits
5: van Familie Radio
4: Enjoy
5: FM.

0: Vertrouwen, dat voel je meteen bij XCS. Bij XCS word je persoonlijk ontvangen in een garage waar echt naar je geluisterd wordt. Een plek waar men met je meedenkt en waar kwaliteit betaalbaar blijft. XCS in Merchtem staat voor gespecialiseerd onderhoud en professionele herstellingen. En voor jonge, kwaliteitsvolle tweedehandswagens waarop je kunt rekenen. Ook vakkennis en betrouwbaarheid mag je bij ons verwachten. Je vindt XCS in de Stoofstraat 43 in Merchtem. Bel naar 0471 46 40 17 of mail naar info@xcsautomotive.be.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Familie Radio.
3: Enjoy FM.
4: Prettig weekend.

0: garage waar kwaliteit en vertrouwen centraal staan. Bij Garage van Borm in Londerzeel ben je aan het juiste adres. Ons team van ervaren techniekers houdt jouw wagen in topconditie. Of je nu met een Mazda rijdt of eender welk ander merk. Bij Garage van Borm krijgt elke auto de zorg die hij verdient. Ontdek waarom wij een erkend quality garage zijn. Je vindt ons in de Bergkapellestraat 25 in Londerzeel. Of bel ons op 052 30 0032. Surf naar garagevanborm.be. Of surf naar garagevanborm.be. Garage van Borm. Kwaliteit en vertrouwen. Elke rit opnieuw.
1: Hebt u al gehoord van G-Science? Het valt op. Je kan er niet naast kijken. Het heeft impact. Je wordt verleid. G-Science. Door hun ervaring op het vlak van belettering, digital printing en textielbedrukking val je op als een bom. Belettering is hot en niet meer weg te denken voor jouw bedrijf. G-Science zorgt ervoor en gebruikt steeds de meest kwalitatieve materialen. G-Science bedrukt vrijwel alle kledingstukken met jouw favoriete foto of een van onze illustraties. En de afdeling G-Science Digital Printing zorgt altijd voor snelle levertijden, scherpe prijzen en hoge kwaliteit. Benieuwd? Kom dan eens langs G-Science, Steenweg op Dendermonde 24 te Opwijk. Mail info@gscience.be of bel 0475 24 68 96 of 0496 51 53 97. G-Science zet de puntjes altijd op de i.
2: Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes.
3: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: Zoekt u een locatie voor een zakenlunch, diner, familiefeest of koffietafel? Dan is hotelrestaurant Abbey te Grimbergen de juiste keuze. Bij Abbey geniet u in alle rust, met bediening die steeds gepaard gaat met een oprechte glimlach. Onze stijlvolle bar, terras en het sfeervolle restaurant staan voor u klaar. Voor zakelijke bijeenkomsten biedt Abbey een oplossing op maat. Met 10 vergaderzalen, zicht op de tuin en eigen privéparking. Zowel overdag, 's avonds als residentieel. Ook op de moeilijke momenten kan u op ons rekenen. Een waardige luxe koffietafel, verzorgd met de grootste eerbied voor uw geliefde. Jan en zijn toegewijde team staan altijd voor u klaar. Hotel Restaurant Abbey Grimbergen. In de Kerkenblokstraat 5 in Grimbergen. Rechtstreeks contact opnemen met Jan kan op 02-270-0888. info@hotelabbey.be of surf naar www.hotelabbey.be. Hotel Restaurant Abbey, waar je topkwaliteit krijgt met een glimlach.
1: Ben je op zoek naar stijlvolle en kwalitatieve binnendeuren?
2: Bij de Donderdeuren in Opwijk vind je een uitgebreid assortiment aan houten binnendeuren, stalen deuren en glasdeuren. De Donderdeuren is gespecialiseerd in het leveren en plaatsen van deuren. En dankzij de rechtstreekse import garanderen ze de beste kwaliteit tegen de scherpste prijzen. Gelakte deuren geplaatst vanaf €680. Stalen deuren aan €1200. En eiken planchetdeuren aan €770. Geplaatst, prijzen, exclusief 6 of 21% BTW. Bestellen kan eenvoudig via dedonderdeuren.be of bezoek de toonzaal in de Stationstraat 30 in Opwijk. Bellen kan op 052-35-5107 of stuur een e-mail naar info@dedo.be. Kies voor de Donderdeuren,
1: uw partner in stijlvolle oplossingen.
3: Droom je al langer van een wellness? Bij Aqua Mertens bent u aan het juiste adres. Een zwembad afgewerkt van A tot Z? Of steekt u liever zelf de handen uit de mouwen? Dan helpen wij u graag verder met uw zwembadproject. Liever een spa met hydromassage of een infraroodcabine? Breng dan zeker een bezoekje bij Mertens Aqua, Klei 193 in Opwijk. Wij hebben ook een ruim aanbod aan zwembadproducten, warmtepompen, zwembadpompen, filters. Kortom, alle benodigdheden voor uw zwembad of spa. Kijk ook eens op de website www.mertens-aqua.be. En volg ons op Facebook en Instagram voor de laatste nieuwtjes en acties.
4: Meer en meer.
2: Komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten.
1: Aan een zo goedkoop mogelijke prijs.
2: En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
5: Oeh, yeah.
2: Dan hebben wij de oplossing.
6: De oplossing.
2: Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be.
1: Of bel 0473 25 75 27. And take your chance. De leukste muziek voor alle leeftijden.
7: Enjoy FM. 2, 1,

0: Wist je dat je gemiddeld 32 jaar in je leven slaapt? Investeer daarom in jouw nachtrust. Bij Deniwol zijn ze gespecialiseerd in ultiem slaapcomfort. Matrassen en boxsprings worden op maat van de klant geproduceerd met de hoogste kwaliteit. Deniwol is gekend om zijn fijn bedlinnen, nachtkledij, kussens en donsdekens van pure kwaliteit. Deniwol is gelegen aan de Wolvertemse Steenweg 230 in Merchtem. E-mail info@deniwol.be of neem een kijkje op hun website www.deniwol.be of volg ons op Instagram. Meer info op 052 37 01 28.
1: Heb je verbouwingswerken gepland? Of moet je andere grondwerken doen, zoals het plaatsen van riolering, septische putten en waterputten? Of heb je ook werken gepland aan je tuin of oprit? Misschien wel een vijver of zwembad? Ga dan zeker langs bij Afgro. Wij helpen jouw project te realiseren van A tot Z. En volgens hoe jij het wil. Voor alle grondwerken, één adres. Afgro, Terlinde 131 in Merchtem.

0: 45.
1: Radioreclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
2: Wij spelen alle hits
1: van Familie Radio Enjoy FM.

0: Ben je ook gebeten door de muziekmicroben? Zoek je een stevige notenleerbasis? Of wil je gitaar, djembe of een blaasinstrument leren bespelen? Dan moet je zeker eens langsgaan bij De Campagne. De Campagne, dat is het dans- en muziekcentrum van Steenhuffel. En beschikt over de ideale infrastructuur voor iedere muzikant. Alle informatie en inschrijven voor onze cursussen kan via de website www.decampagne.be en op 052 30 56 45. De Campagne kan je vinden in de Brouwerijstraat nummer 10, de Steenhuffel.
1: Je luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
2: Familie Radio
3: en Joy FM.
4: Prettig weekend.

0: Als je elke week 10 kilogram folders, brieven en affiches in je bus krijgt. Als er elke week per gezin 10 kilogram reclame rechtstreeks op de vuilnisbelt belandt. Dan is het evident dat je voor hetzelfde geld beter reclame maakt op Familie Radio Enjoy FM. Bel nu 052 57 87 17. Of kijk voor alle info op radio-enjoy.be.
1: Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

reclame is niet meer weg te denken bij Familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM. De leukste muziek voor alle leeftijden. Enjoy FM.

0: meer en meer. Kom adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
1: Oeh, yeah.
0: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of zes maanden, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. And take your chance.
2: Wij spelen alle hits
0: van Familie Radio.
2: Enjoy
0: FM.

0: luistert naar Familieradio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden. 24 uur per dag. Familieradio en Joy FM.
1: Familieradio
2: en Joy FM.
3: Prettig weekend.

Organiseer jij iets en wil je dit in de kijker zetten? Neem met ons contact op. Wij hebben verschillende mogelijkheden om van uw evenement een geslaagd evenement te maken. Stuur ons vrijblijvend een e-mail naar info@familieradio-enjoy.be of via onze website familieradio-enjoy.be. En jouw evenement wordt een succes. Enjoy FM, your daily dose of enjoyment.

0: komen adverteerders bij ons aankloppen voor radioreclame. Want het allerbelangrijkste is je zaak in de belangstelling zetten. Aan een zo goedkoop mogelijke prijs. En een zo groot mogelijk publiek in deze regio. Willen jullie ook een uitdaging aangaan?
1: Oeh, yeah.
0: Dan hebben wij de oplossing. Als het gaat om radioreclame, voor één dag, of voor een week, of een maand, of 6 maand, of een jaar, geen probleem. Wij hebben de geschikte formule voor u. Neem contact op met Enjoy. Mail naar info@familieradio-enjoy.be of bel 0400 73 25 75 27. And take your chance. De leukste muziek voor alle leeftijden. Enjoy FM.

0: Radioreclame is niet meer weg te denken bij familie Radio Enjoy FM. Wij zijn niet voor niets nummer 1 aan het worden in de regio. Wil jij je zaak in de kijker zetten? Het kan vanaf 1 week of 1 maand, 6 maand of 1 jaar. Wij hebben de juiste oplossing voor jouw zaak of bedrijf. Heb je vragen? Neem contact op met ons. info@familieradio-enjoy.be of bel 0473 25 75 27. En je hoort jouw reclame op Familie Radio Enjoy FM.
1: Wij spelen alle hits
0: van Familie Radio
1: Enjoy
0: FM.

0: luistert naar Familie Radio en Joy FM 87.8 en 105.3 FM. Hier hoor je de leukste muziek voor alle leeftijden, 24 uur per dag. Familie Radio en Joy FM.
1: Familie Radio
2: en Joy FM.
3: Prettig weekend.